0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. Twee reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Jam FM. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Jam FM.
10: Wij zijn Jam FM.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
10: Wij zijn Jam FM.
8: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
10: Always full of fun, yes, Jam.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Amsterdam wil groei van toerisme beperken en korfbalvereniging De Kwakel zet nieuwe stap in verduurzaming. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Amsterdam wil het aantal toeristen verder terugdringen. Burgemeester Halsema zegt dat het groeiende massatoerisme de leefbaarheid van de stad onder druk zet. Amsterdam ontvangt nu zo'n 23 miljoen bezoekers per jaar. Zonder maatregelen kan het aantal oplopen tot 30 miljoen. Halsema erkent dat minder toeristen ook gevolgen heeft voor de horeca, maar vindt ingrijpen noodzakelijk. Korfbalvereniging KDO uit de Kwakel gaat verder verduurzamen. Er komen 148 zonnepanelen bij en een grote thuisbatterij van 233 kWh. Ook worden 14 waterbesparende douches geplaatst. Zo wil KDO minder energie en water verbruiken en de kosten verlagen. Wanneer alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in oktober klaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amsterdam Marathon komt door Ouder Amstel en Veenbrand op de grens van Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 oktober gaat de TCS Amsterdam Marathon van start. De marathonroute loopt dwars door Ouder Amstel. Er worden die dag duizenden hardlopers verwacht om de dik 42 kilometer af te leggen. En zoals altijd trekt de wedstrijd veel supporters langs het parcours. Ook voor veel inwoners is dat een jaarlijks feestje. Mensen die geen interesse hebben in het evenement moeten rekening houden met wat overlast door extra reistijd of parkeerproblemen. De brandweer is afgelopen zondag urenlang bezig geweest met het bestrijden van een verraderlijke ondergrondse veenbrand langs de Amstel, vlakbij het grensgebied met Amstelveen. Dat meldt RTV Ronde Venen. Bij het afgraven van de toplaag mat de brandweertemperaturen tot wel 400 graden Celsius. Omdat het perceel over land niet goed bereikbaar was, moesten spuitgasten per boot naar de overkant gebracht worden. Bij het bluswerk raakte één brandweerman gewond. Hij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam.

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liep het bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. 11,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bestaande koopwoningen is juist een lichte stijging te zien van 2,7%. Zo'n 59.000 woningen in totaal. Voor een nieuwe woning lag de gemiddelde verkoopwaarde op 514.000 euro. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Mantelzorg en meer zoekt vrijwilligers in de regio. En drie Amsterdamse jongeren opgepakt voor mishandeling en straatroof. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Mantelzorg en meer zoekt vrijwilligers die mantelzorgers thuis tijdelijk kunnen ontlasten. Dat kan bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij iemand met een beperking, samen te wandelen of activiteiten te doen. Mantelzorg en meer is actief in de regio Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Vrijwilligers krijgen begeleiding en ontvangen ook een reiskostenvergoeding. Drie Amsterdamse jongens van 13, 14 en 15 jaar zijn opgepakt op verdenking van meerdere strafbare feiten. Ze zouden deel uitmaken van een groep jongeren uit Oost- en Zeeburg die al langer voor overlast zorgt. De jongens worden onder meer verdacht van mishandeling, openlijke geweldpleging en straatroof. Twee van hen worden verdacht van poging tot doodslag. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Energiecoaching in Duivendrecht en woningaanbod in Duivendrecht stijgt fors. Mijn naam is Hans Krabbendam. Inwoners van Duivendrecht die advies willen over een lagere energierekening kunnen deze maand gratis terecht bij de energiecoaches. In Dorpspunt Duivendrecht worden spreekuren gehouden over isolatie en het slim besparen op stroom en gas. Aanleiding is de voorbereiding op het nieuwe warmteprogramma van de gemeente. De coaches staan donderdag 15 oktober van 2 tot 4 weer klaar om bewoners van praktisch advies te voorzien. Een afspraak maken is niet nodig. Op de woningmarkt in Duivendrecht is het aanbod van te koop staande huizen flink opgelopen. Inmiddels staan er ruim 30 woningen te koop via de bekende huizensites, wat een duidelijke stijging is vergeleken met de afgelopen maanden. Om meer kijkers te trekken deden diverse huizeneigenaren afgelopen zaterdag mee aan de landelijke NVM Open Huizendag. Makelaars spreken van een opvallende trendbreuk na een lange periode waarin er in het dorp weinig huizen van eigenaar wisselden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je zelf in de bioscoop op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film die ik voor je mocht bekijken is de Oekraïense film The Relatives. Het verhaal speelt zich af in een familie waarbij de moeder van de familie in een mooi groot huis nabij Kiev woont. Maar moeder is inmiddels de 80 gepasseerd, dus vinden de kinderen en aangetrouwde kinderen het wel eens tijd om over de erfenis te gaan praten. En waar de familie in eerste instantie best wel eensgezind lijkt, slaat dit uiteraard al heel snel om in een wat minder gezellige atmosfeer, als iedereen zo zijn eigen redenen heeft om een deel van de erfenis te claimen. De hilarische film The Relatives is Oekraïens gesproken en Engels ondertiteld en werd vanaf 12 jaar gekeurd. De tweede film van deze week komt weer eens uit een Nederlands filmblik en is getiteld Sugar. De jonge moeder Sina runt met haar zussen de kapsalon van de buurt en wordt niet alleen bewonderd om haar talent, maar ook omdat ze dé vriendin is van Raoul. Ze worden hem volgangen met goud en van buiten lijkt de relatie fantastisch. Maar achter gesloten deuren blijkt dat niet zo te zijn en gedraagt Raoul zich als een ware tiran die iedere week gewelddadig lijkt te worden en zijn vriendin meer en meer wil laten zien wie hier nu de baas is. Sina besluit op een dag te vluchten waarbij ze alle connecties moet breken. Maar als Raoul daar lucht van krijgt, blijkt hij haar niet zomaar te willen laten gaan. De Nederlandse dramafilm Sugar kun je vanaf 16 jaar in de bioscoop gaan zien. Deze week de film The Relatives of de verdeling van een erfenis, of de film Sugar over een nogal toxische relatie. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liepen de bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Gisterochtend werd de A9 in beide richtingen afgesloten nadat een vrachtwagen kantelde en op een personenauto terecht kwam. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Nieuwe mbo-opleiding tot zweminstructeur in Amsterdam en bijeenkomst asielopvang uit Horen gaat niet door. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De gemeente en het ROC van Amsterdam en omstreken starten een nieuwe mbo-opleiding tot zweminstructeur. Aanleiding zijn personeelstekorten bij zwembaden. Daardoor zijn de openingstijden beperkt en blijven buitenbaden soms dicht. De opleiding biedt vanaf 2027 plek aan 14 studenten. Zij werken vanaf de start bij een zwembad en gaan daarnaast 1 dag per week naar school. Het omwonende overleg over de asielopvang aan de Wiegebruinlaan in Uithoren wordt aangepast. De bijeenkomst van woensdag 7 oktober gaat niet door en maakt plaats voor kleinere gesprekken. Er komen 6 bijeenkomsten in oktober en november voor maximaal 15 deelnemers per keer. De gemeente zegt dat er veel meer aanmeldingen zijn dan verwacht. De gesprekken gaan onder meer over veiligheid en leefbaarheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun, yes, Jam.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gekantelde vrachtwagen zet A9 bij Amstelveen vast. En winst en verlies voor het lokale voetbal. Mijn naam is Hans Krabbendam. De snelweg A9 is zondagmorgen bij Amstelveen in beide richtingen urenlang afgesloten geweest na een ernstig ongeluk. Een vrachtwagen en een personenauto kwamen met elkaar in botsing, waarna de vrachtwagen kantelde. Hierbij raakten de tunnelwand, het wegdek en de vangrail zwaar beschadigd. Hulpdiensten en een zware bergingskraan zijn de hele dag bezig geweest met de afhandeling van het ongeluk. Dat leidde tot grote verkeershinder en omleidingen via de A10. Op zaterdagmiddag verloor het thuisspelende SV Ouderkerk de competitiewedstrijd tegen het eerste team van Eemnes met 1-2. SVO heeft nu 3 punten uit 2 wedstrijden en bezet daardoor de 8e plaats in de 4e klasse C. CTO 70 ging juist met een zege van het veld na de 1-3 overwinning uit bij AVV Zeeburgia 1. CTO klimt daarmee naar de 2e plaats in de 5e klasse C met 9 uit 3 en houdt zo knap de ongeslagen status in deze nog jonge competitie. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: er laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief Online Kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat die campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
4: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
6: Amsterdam wil groei van toerisme beperken en korfbalvereniging De Kwakel zet nieuwe stap in verduurzaming. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Amsterdam wil het aantal toeristen verder terugdringen. Burgemeester Halsema zegt dat het groeiende massatoerisme de leefbaarheid van de stad onder druk zet. Amsterdam ontvangt nu zo'n 23 miljoen bezoekers per jaar. Zonder maatregelen kan het aantal oplopen tot 30 miljoen. Halsema erkent dat minder toeristen ook gevolgen heeft voor de horeca, maar vindt ingrijpen noodzakelijk. Korfbalvereniging KDO uit de Kwakel gaat verder verduurzamen. Er komen 148 zonnepanelen bij en een grote thuisbatterij van 233 kWh. Ook worden 14 waterbesparende douches geplaatst. Zo wil KDO minder energie en water verbruiken en de kosten verlagen. Wanneer alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in oktober klaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Wij zijn Jam FM.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze in de aula en op het schoolplein. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de

0: Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amsterdam Marathon komt door Ouder Amstel en Veenbrand op de grens van Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 oktober gaat de TCS Amsterdam Marathon van start. De marathonroute loopt dwars door Ouder Amstel. Er worden die dag duizenden hardlopers verwacht om de dik 42 kilometer af te leggen. En zoals altijd trekt de wedstrijd veel supporters langs het parcours. Ook voor veel inwoners is dat een jaarlijks feestje. Mensen die geen interesse hebben in het evenement moeten rekening houden met wat overlast door extra reistijd of parkeerproblemen. De brandweer is afgelopen zondag urenlang bezig geweest met het bestrijden van een verraderlijke ondergrondse veenbrand langs de Amstel, vlakbij het grensgebied met Amstelveen. Dat meldt RTV Ronde Venen. Bij het afgraven van de toplaag mat de brandweertemperaturen tot wel 400 graden Celsius. Omdat het perceel over land niet goed bereikbaar was, moesten spuitgasten per boot naar de overkant gebracht worden. Bij het bluswerk raakte één brandweerman gewond. Hij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens voor dit najaar bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. In de P60 kun je op 9 oktober weer naar een nieuwe editie van 40 Up Beat. Een avond met onvervalste house, trance en technomuziek van toen en zeker ook van nu. Erica Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avonds Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avonds Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. Op diezelfde 21 november kun je bij poppodium P60 in Amstelveen naar Club Zero. Een dansavond met de lekkerste hits uit de Zero's voor 18+. En tenslotte op 28 november is er in de Avonds Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: carvanmeister.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn 3e termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Mantelzorg en meer zoekt vrijwilligers in de regio en 3 Amsterdamse jongeren opgepakt voor mishandeling en straatroof. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Mantelzorg en meer zoekt vrijwilligers die mantelzorgers thuis tijdelijk kunnen ontlasten. Dat kan bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij iemand met een beperking, samen te wandelen of activiteiten te doen. Mantelzorg en meer is actief in de regio Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Vrijwilligers krijgen begeleiding en ontvangen ook een reiskostenvergoeding. 3 Amsterdamse jongens van 13, 14 en 15 jaar zijn opgepakt op verdenking van meerdere strafbare feiten. Ze zouden deel uitmaken van een groep jongeren uit Oost- en Zeeburg die al langer voor overlast zorgt. De jongens worden onder meer verdacht van mishandeling, openlijke geweldpleging en straatroof. Twee van hen worden verdacht van poging tot doodslag. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Energiecoaching in Duivendrecht en woningaanbod in Duivendrecht stijgt fors. Mijn naam is Hans Krabbendam. Inwoners van Duivendrecht die advies willen over een lagere energierekening kunnen deze maand gratis terecht bij de energiecoaches. In Dorpspunt Duivendrecht worden spreekuren gehouden over isolatie en het slim besparen op stroom en gas. Aanleiding is de voorbereiding op het nieuwe warmteprogramma van de gemeente. De coaches staan donderdag 15 oktober van 2 tot 4 weer klaar om bewoners van praktisch advies te voorzien. Een afspraak maken is niet nodig. Op de woningmarkt in Duivendrecht is het aanbod van te koop staande huizen flink opgelopen. Inmiddels staan er ruim 30 woningen te koop via de bekende huizensites, wat een duidelijke stijging is vergeleken met de afgelopen maanden. Om meer kijkers te trekken deden diverse huizeneigenaren afgelopen zaterdag mee aan de landelijke NVM Open Huizendag. Makelaars spreken van een opvallende trendbreuk na een lange periode waarin er in het dorp weinig huizen van eigenaar wisselden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online een tweedehands auto kopen.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïnse raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula of op het schoolplein. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. De verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om de crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met de politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden.
8: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
10: Nieuwe mbo-opleiding tot zweminstructeur in Amsterdam en bijeenkomst asielopvang uit Horen gaat niet door. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De gemeente en het ROC van Amsterdam en omstreken starten een nieuwe mbo-opleiding tot zweminstructeur. Aanleiding zijn personeelstekorten bij zwembaden. Daardoor zijn de openingstijden beperkt en blijven buitenbaden soms dicht. De opleiding biedt vanaf 2027 plek aan 14 studenten. Zij werken vanaf de start bij een zwembad en gaan daarnaast 1 dag per week naar school. Het omwonende overleg over de asielopvang aan de Wiegebruinlaan in Uithoren wordt aangepast. De bijeenkomst van woensdag 7 oktober gaat niet door en maakt plaats voor kleinere gesprekken. Er komen 6 bijeenkomsten in oktober en november voor maximaal 15 deelnemers per keer. De gemeente zegt dat er veel meer aanmeldingen zijn dan verwacht. De gesprekken gaan onder meer over veiligheid en leefbaarheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: en Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gekantelde vrachtwagen zet A9 bij Amstelveen vast. En winst en verlies voor het lokale voetbal. Mijn naam is Hans Krabbendam. De snelweg A9 is zondagmorgen bij Amstelveen in beide richtingen urenlang afgesloten geweest na een ernstig ongeluk. Een vrachtwagen en een personenauto kwamen met elkaar in botsing, waarna de vrachtwagen kantelde. Hierbij raakten de tunnelwand, het wegdek en de vangrail zwaar beschadigd. Hulpdiensten en een zware bergingskraan zijn de hele dag bezig geweest met de afhandeling van het ongeluk. Dat leidde tot grote verkeershinder en omleidingen via de A10. Op zaterdagmiddag verloor het thuisspelende SV Ouderkerk de competitiewedstrijd tegen het eerste team van Eemnes met 1-2. SVO heeft nu 3 punten uit 2 wedstrijden en bezet daardoor de 8e plaats in de 4e klasse C. CTO 70 ging juist met een zege van het veld na de 1-3 overwinning uit bij AVV Zeeburgia 1. CTO klimt daarmee naar de 2e plaats in de 5e klasse C met 9 uit 3 en houdt zo knap de ongeslagen status in deze nog jonge competitie. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk dat je weer bent afgestemd op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DHB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in die bioscopen kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week weer eens met een echte Brad Pitt film met de titel Heart of the Beast. Brad Pitt speelt hierin de Special Forces officer James Belmont, die samen met zijn onafscheidelijke legerhond Odin diep in de wildernis van Alaska terechtkomen na een vliegtuigongeluk. Beiden hebben al heel wat oorlogstrauma's opgelopen die zo nu en dan langskomen. Omdat er geen hulp onderweg is en het 90 kilometer lopen is naar de bewoonde wereld, moeten James en zijn hond Odin door een meedogenloos zwaar terrein op zoek gaan naar hulp. In de film zien we de onafscheidelijkheid tussen de hond en zijn baas als ze samen moeten werken om ook hier te kunnen overleven. Een verhaal dat een beetje aandoet als een spannend jongensboek, maar vanaf nu te zien is in de bioscoop en gekeurd werd vanaf 16 jaar. De tweede film deze week is getiteld Charlie Harper. Een romantische film die start als Harper tijdens een bruiloft terugdenkt aan de tijd met Charlie. We zien hoe ze Charlie heeft ontmoet en hoe ze eigenlijk terugverlangt naar hoe hun relatie begon als verliefd stel. Door de keuzes die ze beiden maakten zien we hoe alle keuzes bij elkaar de relatie tot een kantelpunt brengt. Charlie Harper is een schrijnend, ontroerend en meeslepende film die als kijker een steeds beter inzicht geeft in hoe deze relatie tot een onafwendbaar noodlot moest leiden. De film Charlie Harper is ook vanaf nu, vanaf 12 jaar, te zien in de bioscoop. Deze week de film Heart of the Beast over de relatie tussen een oorlogsveteraan met zijn hond, of de film Charlie Harper over een foutlopende relatie. Als je een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier. Hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de Movies.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
14: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd.
15: Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Amsterdam wil groei van toerisme beperken en korfbalvereniging De Kwakel zet nieuwe stap in verduurzaming. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Amsterdam wil het aantal toeristen verder terugdringen. Burgemeester Halsema zegt dat het groeiende massatoerisme de leefbaarheid van de stad onder druk zet. Amsterdam ontvangt nu zo'n 23 miljoen bezoekers per jaar. Zonder maatregelen kan het aantal oplopen tot 30 miljoen. Halsema erkent dat minder toeristen ook gevolgen heeft voor de horeca, maar vindt ingrijpen noodzakelijk. Korfbalvereniging KDO uit de Kwakel gaat verder verduurzamen. Er komen 148 zonnepanelen bij en een grote thuisbatterij van 233 kWh. Ook worden 14 waterbesparende douches geplaatst. Zo wil KDO minder energie en water verbruiken en de kosten verlagen. Wanneer alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in oktober klaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. De Oekraïnse raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amsterdam Marathon komt door Ouder Amstel en Veemrand op de grens van Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 oktober gaat de TCS Amsterdam Marathon van start. De marathonroute loopt dwars door Ouder Amstel. Er worden die dag duizenden hardlopers verwacht om de dik 42 kilometer af te leggen. En zoals altijd trekt de wedstrijd veel supporters langs het parcours. Ook voor veel inwoners is dat een jaarlijks feestje. Mensen die geen interesse hebben in het evenement moeten rekening houden met wat overlast door extra reistijd of parkeerproblemen. De brandweer is afgelopen zondag urenlang bezig geweest met het bestrijden van een verraderlijke ondergrondse veenbrand langs de Amstel, vlakbij het grensgebied met Amstelveen. Dat meldt RTV Ronde Venen. Bij het afgraven van de toplaag mat de brandweertemperaturen tot wel 400 graden Celsius. Omdat het perceel over land niet goed bereikbaar was, moesten spuitgasten per boot naar de overkant gebracht worden. Bij het bluswerk raakte één brandweerman gewond. Hij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Oh,

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Mantelzorg en meer zoekt vrijwilligers in de regio. En 3 Amsterdamse jongeren opgepakt voor mishandeling en straatroof. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Mantelzorg en meer zoekt vrijwilligers die mantelzorgers thuis tijdelijk kunnen ontlasten. Dat kan bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij iemand met een beperking, samen te wandelen of activiteiten te doen. Mantelzorg en meer is actief in de regio Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Vrijwilligers krijgen begeleiding en ontvangen ook een reiskostenvergoeding. 3 Amsterdamse jongens van 13, 14 en 15 jaar zijn opgepakt op verdenking van meerdere strafbare feiten. Ze zouden deel uitmaken van een groep jongeren uit Oost- en Zeeburg die al langer voor overlast zorgt. De jongens worden onder meer verdacht van mishandeling, openlijke geweldpleging en straatroof. 2 van hen worden verdacht van poging tot doodslag. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: nieuws van half vier.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Energiecoaching in Duivendrecht en woningaanbod in Duivendrecht stijgt fors. Mijn naam is Hans Krabbendam. Inwoners van Duivendrecht die advies willen over een lagere energierekening kunnen deze maand gratis terecht bij de energiecoaches. In Dorpspunt Duivendrecht worden spreekuren gehouden over isolatie en het slim besparen op stroom en gas. Aanleiding is de voorbereiding op het nieuwe warmteprogramma van de gemeente. De coaches staan donderdag 15 oktober van 2 tot 4 weer klaar om bewoners van praktisch advies te voorzien. Een afspraak maken is niet nodig. Op de woningmarkt in Duivendrecht is het aanbod van te koop staande huizen flink opgelopen. Inmiddels staan er ruim 30 woningen te koop via de bekende huizensites, wat een duidelijke stijging is vergeleken met de afgelopen maanden. Om meer kijkers te trekken deden diverse huizeneigenaren afgelopen zaterdag mee aan de landelijke NVM Open Huizendag. Makelaars spreken van een opvallende trendbreuk na een lange periode waarin er in het dorp weinig huizen van eigenaar wisselden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens voor dit najaar bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. In de P60 kun je op 9 oktober weer naar een nieuwe editie van 40 Up Beat. Een avond met onvervalste house, trance en technomuziek van toen en zeker ook van nu. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avonds Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avonds Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. Op diezelfde 21 november kun je bij poppodium P60 in Amstelveen naar Club Zero. Een dansavond met de lekkerste hits uit de Zero's voor 18+. En tenslotte op 28 november is er in de Avonds Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM. New music.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mannen.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: er laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen. Maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Nieuwe mbo-opleiding tot zweminstructeur in Amsterdam en bijeenkomst asielopvang uit Horen gaat niet door. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De gemeente en het ROC van Amsterdam en omstreken starten een nieuwe mbo-opleiding tot zweminstructeur. Aanleiding zijn personeelstekorten bij zwembaden. Daardoor zijn de openingstijden beperkt en blijven buitenbaden soms dicht. De opleiding biedt vanaf 2027 plek aan 14 studenten. Zij werken vanaf de start bij een zwembad en gaan daarnaast 1 dag per week naar school. Het omwonende overleg over de asielopvang aan de Wiegebruinlaan in Uithoren wordt aangepast. De bijeenkomst van woensdag 7 oktober gaat niet door en maakt plaats voor kleinere gesprekken. Er komen 6 bijeenkomsten in oktober en november voor maximaal 15 deelnemers per keer. De gemeente zegt dat er veel meer aanmeldingen zijn dan verwacht. De gesprekken gaan onder meer over veiligheid en leefbaarheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Wij zijn Jam FM.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
7: Wij zijn Jam FM.
4: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
7: Always full of fun, yes, Jam.

0: en Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gekantelde vrachtwagen zet A9 bij Amstelveen vast. En winst en verlies voor het lokale voetbal. Mijn naam is Hans Krabbendam. De snelweg A9 is zondagmorgen bij Amstelveen in beide richtingen urenlang afgesloten geweest na een ernstig ongeluk. Een vrachtwagen en een personenauto kwamen met elkaar in botsing, waarna de vrachtwagen kantelde. Hierbij raakten de tunnelwand, het wegdek en de vangrail zwaar beschadigd. Hulpdiensten en een zware bergingskraan zijn de hele dag bezig geweest met de afhandeling van het ongeluk. Dat leidde tot grote verkeershinder en omleidingen via de A10. Op zaterdagmiddag verloor het thuisspelende SV Ouderkerk de competitiewedstrijd tegen het eerste team van Eemnes met 1-2. SVO heeft nu 3 punten uit 2 wedstrijden en bezet daardoor de 8e plaats in de vierde klasse C. CTO 70 ging juist met een zege van het veld na de 1-3 overwinning uit bij AVV Zeeburgia 1. CTO klimt daarmee naar de 2e plaats in de vijfde klasse C met 9 uit 3 en houdt zo knap de ongeslagen status in deze nog jonge competitie. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
9: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen. Maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Amsterdam wil groei van toerisme beperken en korfbalvereniging De Kwakel zet nieuwe stap in verduurzaming. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Amsterdam wil het aantal toeristen verder terugdringen. Burgemeester Halsema zegt dat het groeiende massatoerisme de leefbaarheid van de stad onder druk zet. Amsterdam ontvangt nu zo'n 23 miljoen bezoekers per jaar. Zonder maatregelen kan het aantal oplopen tot 30 miljoen. Halsema erkent dat minder toeristen ook gevolgen heeft voor de horeca, maar vindt ingrijpen noodzakelijk. Korfbalvereniging KDO uit de Kwakel gaat verder verduurzamen. Er komen 148 zonnepanelen bij en een grote thuisbatterij van 233 kWh. Ook worden 14 waterbesparende douches geplaatst. Zo wil KDO minder energie en water verbruiken en de kosten verlagen. Wanneer alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in oktober klaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: van half zes.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amsterdam Marathon komt door Ouder Amstel en Veenbrand op de grens van Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 oktober gaat de TCS Amsterdam Marathon van start. De marathonroute loopt dwars door Ouder Amstel. Er worden die dag duizenden hardlopers verwacht om de dik 42 kilometer af te leggen. En zoals altijd trekt de wedstrijd veel supporters langs het parcours. Ook voor veel inwoners is dat een jaarlijks feestje.

geen interesse hebben in het evenement moeten rekening houden met wat overlast door extra reistijd of parkeerproblemen. De brandweer is afgelopen zondag urenlang bezig geweest met het bestrijden van een verraderlijke ondergrondse veenbrand langs de Amstel, vlakbij het grensgebied met Amstelveen. Dat meldt RTV Ronde Venen. Bij het afgraven van de toplaag mat de brandweertemperaturen tot wel 400 graden Celsius. Omdat het perceel over land niet goed bereikbaar was, moesten spuitgasten per boot naar de overkant gebracht worden. Bij het bluswerk raakte één brandweerman gewond. Hij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kaiser.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. Ook mag hij 5 jaar lang geen contact hebben met zijn ex en zijn dochter en mag hij niet in Rotterdam komen. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig, hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Ook startte hij meerdere rechtszaken tegen de vrouw. S. is momenteel in Turkije, of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten is onzeker. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Martin Jäger stelt dat zijn land door de forse militaire steun aan Oekraïne een obstakel vormt voor de ambities van de Russische president Poetin. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. Jäger deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten. Een vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De man en de vrouw zaten in de trein met hun kind en waren zo beschonken dat ze niet meer in staat waren een gesprek te voeren. Het kind is door de politie meegenomen en medisch onderzocht. Daarna is de baby door het crisisteam elders ondergebracht. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
7: Mantelzorg en meer zoekt vrijwilligers in de regio. En 3 Amsterdamse jongeren opgepakt voor mishandeling en straatroof. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Mantelzorg en meer zoekt vrijwilligers die mantelzorgers thuis tijdelijk kunnen ontlasten. Dat kan bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij iemand met een beperking, samen te wandelen of activiteiten te doen. Mantelzorg en meer is actief in de regio Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Vrijwilligers krijgen begeleiding en ontvangen ook een reiskostenvergoeding. 3 Amsterdamse jongens van 13, 14 en 15 jaar zijn opgepakt op verdenking van meerdere strafbare feiten. Ze zouden deel uitmaken van een groep jongeren uit Oost- en Zeeburg die al langer voor overlast zorgt. De jongens worden onder meer verdacht van mishandeling, openlijke geweldpleging en straatroof. 2 van hen worden verdacht van poging tot doodslag. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam. als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze GMFM-dj's.
8: 60 minutes of classics. GMFM.

vanuit die stijl weer door het begin van de 60 Minutes of Classic op deze maandagavond. Het is alweer oktober, dus het gaat wel heel snel allemaal hoor. Welkom en leuk dat je luistert hier naar Jam FM, de 60 Minutes of Classic. Begonnen met twee kneders van de groepen natuurlijk, Cool and the King. Let's Have a Party Tonight en Can't Let Go. En die was van EWF, oftewel Earth, Wind and Fire. En wij gaan verder.

Ladies and gentlemen, Johnny Kitter Watson.

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig. Hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. En vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Energiecoaching in Duivendrecht en woningaanbod in Duivendrecht stijgt fors. Mijn naam is Hans Krabbendam. Inwoners van Duivendrecht die advies willen over een lagere energierekening kunnen deze maand gratis terecht bij de energiecoaches. In Dorpspunt Duivendrecht worden spreekuren gehouden over isolatie en het slim besparen op stroom en gas. Aanleiding is de voorbereiding op het nieuwe warmteprogramma van de gemeente. De coaches staan donderdag 15 oktober van 2 tot 4 weer klaar om bewoners van praktisch advies te voorzien. Een afspraak maken is niet nodig. Op de woningmarkt in Duivendrecht is het aanbod van te koop staande huizen flink opgelopen. Inmiddels staan er ruim 30 woningen te koop via de bekende huizensites, wat een duidelijke stijging is vergeleken met de afgelopen maanden. Om meer kijkers te trekken deden diverse huizeneigenaren afgelopen zaterdag mee aan de landelijke NVM Open Huizendag. Makelaars spreken van een opvallende trendbreuk na een lange periode waarin er in het dorp weinig huizen van eigenaar wisselden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Kom terug naar het nieuws bij de 60 Minutes of Classics. Polly Carmen hoorde je en Dial My Number. Je kunt het nog kennen van Champagne. Die grote hit, Houbouw dus. Nou, deze was een lekker disco hitje van hem. En daarvoor draaiden we Parliament en Give Up the Funk. Nou, dat gaan we natuurlijk nooit doen bij Jam FM, hè?
1: Till 7 o'clock, 60 Minutes of Classics on Jam FM.
0: We gaan verder met nog zo'n knaller van een hit. Alexander O'Neill en Criticize.

tot 11 uur. De laatste uur is volgens mij de Quiet Storm. Bring it right back in time. En ik ben de volgende week weer rond de klok van 6 uur met een nieuwe aflevering van de 16 Minutes of Classics. Laat hem lekker aanstaan op Jam FM. Want wij zijn er voor de lekkerste muziek.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen.

0: sneller laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Er wordt in Nepal niet meer actief gezocht naar slachtoffers van de verwoestende overstromingen van eind augustus. Bij die ramp kwamen bijna 1500 mensen om en er worden naar Nepalese zijde nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Hulpdiensten richten zich nu alleen nog op het bergen van lichamen die toevallig worden gevonden. Mogelijk worden de vermisten binnenkort officieel doodverklaard voor de financiële afwikkeling. Onder de vermisten zijn waarschijnlijk nog altijd 2 Nederlanders. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het jarenlang stalken van zijn ex. De man bestookte haar met berichten, zocht media-aandacht op en deed valse aangiftes vanwege een conflict over het ouderlijk gezag. Door de aanhoudende terreur liep het slachtoffer een ernstige posttraumatische stressstoornis op. De man is ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij verblijft nu in Turkije en weigert om terug te keren naar Nederland. En zeker 18 Amerikanen zijn in Russische dienst getreden om te vechten in Oekraïne, van wie het overgrote deel binnen enkele maanden ook alweer is gesneuveld. Rusland ronselt via sociale media kwetsbare buitenlanders met hoge geldbonussen om de grote verliezen op te vangen. Volgens Amerikaanse media belanden deze strijders aan het front in een heuse vleesmolen waar ze als wegwerpartikelen worden behandeld. Ze krijgen ook te maken met mishandeling, afpersing en levensgevaarlijke opdrachten. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Amsterdam wil groei van toerisme beperken en korfbalvereniging De Kwakel zet nieuwe stap in verduurzaming. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Amsterdam wil het aantal toeristen verder terugdringen. Burgemeester Halsema zegt dat het groeiende massatoerisme de leefbaarheid van de stad onder druk zet. Amsterdam ontvangt nu zo'n 23 miljoen bezoekers per jaar. Zonder maatregelen kan het aantal oplopen tot 30 miljoen. Halsema erkent dat minder toeristen ook gevolgen heeft voor de horeca, maar vindt ingrijpen noodzakelijk. Korfbalvereniging KDO uit De Kwakel gaat verder verduurzamen. Er komen 148 zonnepanelen bij en een grote thuisbatterij van 233 kWh. Ook worden 14 waterbesparende douches geplaatst. Zo wil KDO minder energie en water verbruiken en de kosten verlagen. Wanneer alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in oktober klaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

lekkere muziek, mooie uitvoeringen. Good Old Disco zit er deze keer ook tussen. En ja, mooie, aparte uitvoeringen zoals je eigenlijk wel van mij gewend bent. Genoeg gezegd, we gaan lekker starten met muziek. We gaan naar de band toe van Bernard Edwards en Nile Rodgers. Dan kan je het maar over één band hebben. En dat is natuurlijk de band Chic. En die hebben een aantal grote hits gescoord. En ik heb deze keer deze voor je uitgezocht.

natuurlijk grotendeels door Nile Rodgers. Een van de heren achter de band. The Freak, waarschijnlijk wel de meest bekende en allergrootste hit. Deze mag er ook zijn, hoor, hierbij. Jam on evening, hoor je hem. My feet keep dancing. Doe niet voor mij niet meer. Alhoewel, dat deed ik vroeger eigenlijk ook niet. Ik was niet zo'n danser, meer een luisteraar. En kijken bij de DJ, dat was lekker. Ja. Gaan we lekker snel verder. De band First Choice. De swing mix komt van Danny Tenaglia. Love stealing, double dealing, two time and low down, son of a gun. Het nummer Double Cross.

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er wordt in Nepal niet meer actief gezocht naar slachtoffers van de verwoestende overstromingen van eind augustus. Bij die ramp kwamen bijna 1500 mensen om en er worden naar Nepalese zijde nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het jarenlang stalken van zijn ex. En zeker 18 Amerikanen zijn in Russische dienst getreden om te vechten in Oekraïne, van wie het overgrote deel binnen enkele maanden ook alweer is gesneuveld. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gekantelde vrachtwagen zet A9 bij Amstelveen vast. En winst en verlies voor het lokale voetbal. Mijn naam is Hans Krabbendam. De snelweg A9 is zondagmorgen bij Amstelveen in beide richtingen urenlang afgesloten geweest na een ernstig ongeluk. Een vrachtwagen en een personenauto kwamen met elkaar in botsing, waarna de vrachtwagen kantelde. Hierbij raakten de tunnelwand, het wegdek en de vangrail zwaar beschadigd. Hulpdiensten en een zware bergingskraan zijn de hele dag bezig geweest met de afhandeling van het ongeluk. Dat leidde tot grote verkeershinder en omleidingen via de A10. Op zaterdagmiddag verloor het thuisspelende SV Ouderkerk de competitiewedstrijd tegen het eerste team van Eemnes met 1-2. SVO heeft nu 3 punten uit 2 wedstrijden en bezet daardoor de 8e plaats in de 4e klasse C. CTO 70 ging juist met een zege van het veld na de 1-3 overwinning uit bij AVV Zeeburgia 1. CTO klimt daarmee naar de 2e plaats in de 5e klasse C met 9 uit 3 en houdt zo knap de ongeslagen status in deze nog jonge competitie. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Iedere maandagavond van 7 tot 11 Jam on Evening met Martin Rodenburg. DJ Seas in the mix at Jam FM.
3: Ladies and gentlemen, let's go!
4: Hit it!
5: Louie! What do you want, Lakaya?
6: Time!

En daar is hij weer, jawel. DJ Cees met zijn remix. Deze week heb ik gekozen voor Full Force. En we kennen het nummer allemaal. Alice, I Want You Just For Me. Maar dan in de uitvoering van DJ Cees. En ik moet zeggen, deze is erg lekker gedaan. En je weet, we draaien oud werk. We draaien soms wat verser werken. Zometeen in ieder geval de Hot Jam. Ook hier bij Jam On Evening. Van deze week, die je de hele week gaat horen bij Jam FM. Komen we zo meteen wel op terug. Zometeen heb ik ook voor jou, zo rond 7:45, de Summit Mix nummer 13 van Ron Buschoten. En dat is ook een hele fraaie. Maar nu eerst, ik zei het al, wat verser werk van Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Het nummer Boogies in My Soul.

een bijzondere combinatie. Ontzettend leuk. Chaka Khan samen met Snoop Dogg. En deze komt echt niet uit de 70's, al weet ik hoor. Het nummer Boogies in My Soul. Een nummer waar je echt wel een lekker feestje mee kan beginnen. Absoluut. Maar gezien de tijd, dus 8:15, is het dus tijd voor de Summit Mix nummer 13. De Retro Classics en Modern Jams. In elkaar gezet, fantastisch gedaan door Ron Bunschoten. Straks na dit nummer ga je horen van me wat je allemaal gehoord hebt.

0: Dit is de Summit Mix nummer 13. De Retro Classics en Modern Jams. Gemixt door Rubens Schoten. Wat een overheerlijke mix is dit weer, hoor. Diepe buiging. The Quick hoorde je met The Rhythm of the Jungle. The SOS Band Breakup. Linda Lewis Class Style. Al Jarreau met het mooie Boogie Down. Calloway hoorde je met I Wanna Be Rich. En Uchi Brown, Whenever You Need Somebody. En als laatste Bridge, Baby Don't Hold Your Love Back. Goed, we gaan er even uit voor de berichten. Ik ben zo bij je terug met het tweede uurtje Jam On Evening.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Carfaxmeister.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen openbaar gemaakt tegen twee Afghaanse Taliban-ministers. Die ministers van onderwijs en hoger onderwijs worden verantwoordelijk gehouden voor misdrijven tegen de menselijkheid en de onderdrukking van vrouwen. In totaal zoekt het hof nu 4 Taliban-leiders. De bekendmaking komt op een gevoelig moment, want de Amerikaanse president Trump noemde het ICC onlangs nog een schurkenorganisatie. Hij dreigt met sancties tegen het hof. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden.
9: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
11: Mantelzorg en meer zoekt vrijwilligers in de regio en 3 Amsterdamse jongeren opgepakt voor mishandeling en straatroof. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Mantelzorg en meer zoekt vrijwilligers die mantelzorgers thuis tijdelijk kunnen ontlasten. Dat kan bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij iemand met een beperking, samen te wandelen of activiteiten te doen. Mantelzorg en meer is actief in de regio Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Vrijwilligers krijgen begeleiding en ontvangen ook een reiskostenvergoeding. Drie Amsterdamse jongens van 13, 14 en 15 jaar zijn opgepakt op verdenking van meerdere strafbare feiten. Ze zouden deel uitmaken van een groep jongeren uit Oost- en Zeeburg die al langer voor overlast zorgt. De jongens worden onder meer verdacht van mishandeling, openlijke geweldpleging en straatroof. Twee van hen worden verdacht van poging tot doodslag. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

opener van het tweede uur. Jam All Evening hier op deze maandagavond bij Jam FM. Eentje van Lina Conquest, het nummer Boundaries. Een lange uitvoering, mooi hoor. En we draaien hem speciaal voor Jans. Die kwam er mee. Ook het tweede uur weer lekkere muziek. En die disco-klassieker gaat ook voorbij komen. Misschien wel een van de meest bekende of... anderen zeggen de mooiste klassieker. Maar goed, dat laat ik lekker aan een ander over. Hij is in ieder geval lekker en die komt zometeen voorbij. Tempo gaat een beetje omhoog. En dat doen we met Heywood. Ik weet niet of de tijd ervoor is om je een roosje te sturen, maar dit nummer heet A Time Like This.

mooi heerlijk nummer van Heywood hier bij The Jam, A Time Like This. En op die maandagavond is het altijd lekker met een time like this, laten we het zo maar zeggen. Goed, het wordt maar weer eens tijd voor een echte disco-klassieker. Wel bekend bij iedereen. 12 inch misschien niet bij iedereen. Ik heb een mooie uitvoering gevonden van Mike Mauro. The Extended Fire Remix. En je hoort vanzelf wel welk nummer het is.

0: van 8:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen openbaar gemaakt tegen 2 Afghaanse Taliban-ministers. In totaal zoekt het hof nu 4 Taliban-leiders. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amsterdam Marathon komt door Ouder Amstel en Veenbrand op de grens van Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 oktober gaat de TCS Amsterdam Marathon van start. De marathonroute loopt dwars door Ouder Amstel. Er worden die dag duizenden hardlopers verwacht om de dik 42 kilometer af te leggen. En zoals altijd trekt de wedstrijd veel supporters langs het parcours. Ook voor veel inwoners is dat een jaarlijks feestje. Mensen die geen interesse hebben in het evenement moeten rekening houden met wat overlast door extra reistijd of parkeerproblemen. De brandweer is afgelopen zondag urenlang bezig geweest met het bestrijden van een verraderlijke ondergrondse veenbrand langs de Amstel, vlakbij het grensgebied met Amstelveen. Dat meldt RTV Ronde Venen. Bij het afgraven van de toplaag mat de brandweertemperaturen tot wel 400 graden Celsius. Omdat het perceel over land niet goed bereikbaar was, moesten spuitgasten per boot naar de overkant gebracht worden. Bij het bluswerk raakte 1 brandweerman gewond. Hij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

is een overheerlijk nummer hoor. The Flakes met Sugar Frosted Lover. En dat allemaal om bijna 9:50 alweer. Hun eerste album namen ze op in de Maisveld. Toen ging het productiewerk ook goed met ze. En hun eerste album heette ook The Cornflakes, dus ja, dan weet je het wel. Maar dit nummer overheerlijk, gewoon eens in de zoveel tijd even draaien hier bij Jam On Evening at Jam.

al bekend, de band Freeze. Het is de Megamix, luisterend naar de naam Gonna Get You.

Het is een mooie megamix van de band Freeze. Bij de meeste mensen houdt het gewoon op de kennis wat Freeze betreft met het nummer IOU, de grote hit. Zoveel meer mooie muziek gemaakt zoals je ooit, zoals je ook in deze lekkere megamix hoort. Jammer dat er niet bij staat wie hem gemaakt heeft. Het maakt het allemaal, het maakt allemaal niet uit. Gewoon ontzettend lekker. Nog één nummer te gaan en dan gaan we er even uit voor de berichten. Ben ik zo bij je terug met het derde uurtje alweer van Jam on Evening. Het was een verzoekje van Yolanda. Alexander O'Neill. Inderdaad, een nasty bass, absoluut. Het nummer Fake, tot zometeen.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt, wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. En de Italiaanse politie heeft in een Siciliaanse haven een Maltese man opgepakt die honderden dieren in zijn auto probeerde te smokkelen. In het voertuig werden 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien aangetroffen op weg naar een boot richting Malta. De meeste vogels behoren tot beschermde soorten zoals kakatoes en ara's. Vanwege de belabberde omstandigheden in de auto wordt de man behalve van dierensmokkel ook nog beschuldigd van dierenmishandeling. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Nieuwe mbo-opleiding tot zweminstructeur in Amsterdam en bijeenkomst asielopvang uit Horen gaat niet door. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De gemeente en het ROC van Amsterdam en omstreken starten een nieuwe mbo-opleiding tot zweminstructeur. Aanleiding zijn personeelstekorten bij zwembaden. Daardoor zijn de openingstijden beperkt en blijven buitenbaden soms dicht. De opleiding biedt vanaf 2027 plek aan 14 studenten. Zij werken vanaf de start bij een zwembad en gaan daarnaast één dag per week naar school. Het omwonende overleg over de asielopvang aan de Wiegebruinlaan in Uithoren wordt aangepast. De bijeenkomst van woensdag 7 oktober gaat niet door en maakt plaats voor kleinere gesprekken. Er komen 6 bijeenkomsten in oktober en november voor maximaal 15 deelnemers per keer. De gemeente zegt dat er veel meer aanmeldingen zijn dan verwacht. De gesprekken gaan onder meer over veiligheid en leefbaarheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: jaar over liggen. We zijn van start gegaan in dat derde uurtje Jam On Evening met de Tramps. All we ever be are Tramps, zeiden ze ooit. Hoe kom je aan een naam? Ja, Disco Inferno, Shout, doen ze erop. Where Were You The Night The Lights Went Out In New York City. Allemaal grote hits van deze heren. En deze mag er ook zijn, hoor. Het nummer Trusting Heart. Je hoort een speciale uitvoering hier bij de Jam. De Tom Moulton remix uitvoering.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave.

ik moet zeggen, deze keer heeft hij dat wel heel netjes gedaan, hoor. Laat het nummer wel goed intact. Zoiets heb ik altijd met een mooie remix. Grace Jones dus met Slave to the Rhythm. We gaan verder naar een nummer van Papik samen met Frankie Lafcio. Het nummer Body to Body, maar wel een remix van onze grote Italiaanse vriend.

Zo ontzettend herkenbaar, de zangstem van Randy Crawford. Rainy Night in Georgia. Of pak gewoon het nummer van de Crusaders, Streetlife. Heerlijk. Kunnen we ook alweer eens draaien, mooie lange uitvoering. Look Who's Lonely Now. Randy Crawford hier bij The Jam. Gaan we het laatste nummer draaien van dit half uurtje. Gaan we er weer even uit voor de berichten. En dan ben ik zo bij je terug met het laatste half uurtje uptempo werk. Maar eerst deze nog van High Tension. Het is het nummer How Do You Feel?

0: vliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. En de Italiaanse politie heeft in een Siciliaanse haven een Maltese man opgepakt die honderden dieren in zijn auto probeerde te smokkelen. In het voertuig werden 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien aangetroffen op weg naar een boot richting Malta. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Energiecoaching in Duivendrecht en woningaanbod in Duivendrecht stijgt fors. Mijn naam is Hans Krabbendam. Inwoners van Duivendrecht die advies willen over een lagere energierekening kunnen deze maand gratis terecht bij de energiecoaches. In Dorpspunt Duivendrecht worden spreekuren gehouden over isolatie en het slim besparen op stroom en gas. Aanleiding is de voorbereiding op het nieuwe warmteprogramma van de gemeente. De coaches staan donderdag 15 oktober van 2 tot 4 weer klaar om bewoners van praktisch advies te voorzien. Een afspraak maken is niet nodig. Op de woningmarkt in Duivendrecht is het aanbod van te koop staande huizen flink opgelopen. Inmiddels staan er ruim 30 woningen te koop via de bekende huizensites, wat een duidelijke stijging is vergeleken met de afgelopen maanden. Om meer kijkers te trekken deden diverse huizeneigenaren afgelopen zaterdag mee aan de landelijke NVM Open Huizendag. Makelaars spreken van een opvallende trendbreuk na een lange periode waarin er in het dorp weinig huizen van eigenaar wisselden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: A brand new track right now, right here on Jam FM.
4: Jam FM. New music.
3: Here's another hot jam on Jam FM.
4: Tomorrow's music today.
3: Hot jam.

derde uurtje Jam on Evening van start gegaan met een fantastische plaat. Hot Jam van deze week hier bij Jam FM. Charlie Year. Het nummer Jennifer. Ja, als je dit hoort, gewoon fantastisch. 70s en 80s dance hoor je veel hier bij Jam FM. Maar het nieuwe werk, het klinkt gewoon alsof het uit die oude doos komt.

doet me af en toe een beetje aan Nile Rodgers denken. Een beetje hoor. Goed, het is bijna 9:45 alweer. Voordat we straks overgaan naar 10:00, naar de Slow Grooves. Lekker relaxed afkoelen op deze maandagavond.

mooie Let Me Show You. Het is bijna 9:50. We zijn toegekomen aan het laatste nummer van het derde uurtje hier bij Jam FM. Jam on Evening gaat nog wel lekker door. Live vanuit de studio tot 11 uur. Maar dan louter en alleen met overheerlijke slow grooves. Het laatste nummer, een Nederlandse productie. De dames van Mai Tai. Het nummer Turn Your Love Around.

0: heerlijk. Mooi. We kruipen naar het nieuws toe. En dan ben ik zo bij je terug met de overheerlijke Slow Grooves. Ga ervoor zitten, want er zitten wederom een aantal juweeltjes bij.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igboguarda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. En in Roemenië mogen jagers vanaf nu elk jaar bijna 1000 beren afschieten, ruim 2 keer zoveel als voorheen. President Nicu Sordan heeft de nieuwe wet ondertekend om het stijgende aantal gevaarlijke confrontaties tussen mens en beer terug te dringen. In het afgelopen jaar kwamen er in Roemenië bijna 30 mensen om door een berenaanval. Maar natuurbeschermers waarschuwen dat de maatregel het krimpende leefgebied van de dieren niet oplost, maar wel plezierjagers aantrekt. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden.
14: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: Amsterdam wil groei van toerisme beperken en korfbalvereniging De Kwakel zet nieuwe stap in verduurzaming. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Amsterdam wil het aantal toeristen verder terugdringen. Burgemeester Halsema zegt dat het groeiende massatoerisme de leefbaarheid van de stad onder druk zet. Amsterdam ontvangt nu zo'n 23 miljoen bezoekers per jaar. Zonder maatregelen kan het aantal oplopen tot 30 miljoen. Halsema erkent dat minder toeristen ook gevolgen heeft voor de horeca, maar vindt ingrijpen noodzakelijk. Korfbalvereniging KDO uit De Kwakel gaat verder verduurzamen. Er komen 148 zonnepanelen bij en een grote thuisbatterij van 233 kWh. Ook worden 14 waterbesparende douches geplaatst. Zo wil KDO minder energie en water verbruiken en de kosten verlagen. Wanneer alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in oktober klaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

introduced you to Jam All Evening, The Slow Grooves. De opening een beetje mid-tempo was in handen van Love Unlimited Orchestra, het nummer Love Theme. En door die zang klinkt die dan toch wel lekker slow. Goed, mooie nummers hebben we nog te gaan. We zijn er nog tot 11 uur. Ik heb muziek van onder andere George Benson samen in duet met Aretha Franklin, Earth, Wind & Fire, Luther Vandross. Dr. York zie ik ook staan en Warren Hill. Afijn, je moet gewoon lekker luisteren. Het gaat allemaal nog in dat uurtje voorbij komen. En natuurlijk mag deze ook niet

soms, als je live bezig bent, gaat er wel eens wat verkeerd. Deze stond even in de verkeerde player, dus toch gaan we eventjes anders doen. Want ik had een hele mooie klaarstaan voor Cito. Ja, jij vroeg om Michael Cooper, het nummer Come To Me.

0: Sommige mensen weten altijd wel wat ze aanvragen. Cito. Wat een heerlijke plaat. En dat zo laat op de maandagavond hier bij Jam on Evening. Michael Cooper.
1: Come to me.
0: Het heerlijke, inderdaad. Come to me. Hier houden wij wel van. En over houden van gesproken, wat dacht je van dit duet van George Benson samen met Aretha Franklin? Het nummer Love All the Way.

remix uitvoering van het nummer It's Only a Dream. En daar droom je toch lekker bij weg. Dr. York was dat, daarvoor hoorde je George Benson en Aretha Franklin. Heerlijke muziek zo laat op de maandagavond. En inderdaad, Jan, mooi verzoekje. En hij kraakt een beetje zo van dat vinyl. Maar dat maakt het misschien wel een beetje meer romantisch. Laatste nummer. En dan gaan we er even uit voor de berichten. Wingheims. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Ain't it good?

0: Nieuws van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels.

0: Het is er nauwelijks. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Gekantelde vrachtwagen zet A9 bij Amstelveen vast. En winst en verlies voor het lokale voetbal. Mijn naam is Hans Krabbendam. De snelweg A9 is zondagmorgen bij Amstelveen in beide richtingen urenlang afgesloten geweest na een ernstig ongeluk. Een vrachtwagen en een personenauto kwamen met elkaar in botsing, waarna de vrachtwagen kantelde. Hierbij raakten de tunnelwand, het wegdek en de vangrail zwaar beschadigd. Hulpdiensten en een zware bergingskraan zijn de hele dag bezig geweest met de afhandeling van het ongeluk. Dat leidde tot grote verkeershinder en omleidingen via de A10. Op zaterdagmiddag verloor het thuisspelende SV Ouderkerk de competitiewedstrijd tegen het eerste team van Eemnes met 1-2. SVO heeft nu 3 punten uit 2 wedstrijden en bezet daardoor de 8e plaats in de vierde klasse C. CTO 70 ging juist met een zege van het veld na de 1-3 overwinning uit bij AVV Zeeburgia 1. CTO klimt daarmee naar de 2e plaats in de 5e klasse C met 9 uit 3 en houdt zo knap de ongeslagen status in deze nog jonge competitie. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

Met een nummer van Eric Clapton, het nummer Tears in Heaven. En zo laat je dat liefdevol klinken. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de volgende zanger. Die heeft ze zijn niet op één hand te tellen. Zo ontzettend veel mooie ballads gemaakt. En dit is deze man, als hij nog leefde. Ik had hem nog wel eens een keertje live willen zien. Dan hebben we het natuurlijk over Luther Vandross.

twee juweeltjes achter elkaar. Mag het al snel zo, toch? Could It Be Right, Earth, Wind & Fire. En daarvoor hoorde je fantastisch Red hier bij de Jam van Luther Vandross. Eens even kijken. Het moet nog net lukken, denk ik, als ik kijk naar de lengte van de nummers die ik nog klaarstaan, die ik zou draaien. En de tijd die we nog over hebben. Jawel, we gaan gauw door. We gaan gauw door met dit nummer. Tender Touch van Kago.

tender touch of meer dan een schop onder je achterwerk. Ik weet het, hè. Als je maar wakker bent, want ook het laatste nummer is zeker lekker. Ik ga dus afscheid van je nemen. Ik wens je nog een fijne avond van wat er nog voor over is. Volgende week maandag, 7 uur, ben ik er weer. Met wederom een aflevering Jam on Evening. Blijf lekker luisteren naar Jam FM. De hele week door, zeker 's avonds, mooie programma's. Goed, slaap lekker zometeen. Ik ga eruit met Odyssey, met het nummer I Got The Melody. Voorlopig mijn laatste melodie.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een half miljard euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stoopolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden.
2: Wij zijn
0: voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn
0: hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...